0: Radio. RBS Nieuws.
1: Er is mogelijk een link tussen de spectaculaire roof in het Parijse Louvre vorig jaar en ons land. Het Franse en Belgische gerecht zijn een onderzoek gestart naar enkele Oost-Europese mannen die onlangs in ons land zijn opgepakt voor een vrachtwagendiefstal. Op de telefoons van de verdachten staan foto's van de zaal in het Louvre waar de diefstal plaatsvond. In Frankrijk waren al 4 verdachten opgepakt voor de roof. De daders maakten in een handvol minuten 8 Franse kroonjuwelen buit met een geschatte waarde van 88 miljoen euro. De voorbije uren is er gestaakt bij luchtverkeersleider Skies. Daardoor was er vanaf 2:30 enkele uren geen vliegverkeer mogelijk bij de Belgische luchthavens. De actie heeft te maken met onvrede over de arbeidsomstandigheden in een digitaal controlecentrum van Skies in Namen. Onderhandelingen daarover tussen bonden en directie waren kort voordien spaak gelopen. De actie trof vooral cargoverkeer en de allervroegste passagiersvluchten. Op de E34 tussen Zelzate en Maltegem heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond minstens 20 andere wagens aangereden. Ook 1 motorrijder was slachtoffer van het drieste rijgedrag. Meerdere mensen raakten gewond. De politie kon de bestuurder intussen oppakken. Er is al een overnemer gevonden voor de luchtvrachtafdeling van transportbedrijf Ziegler, dat gisteren na 108 jaar failliet is verklaard. Sectorgenoot Van Moer neemt het vrachtgebied op Brussels Airport over, wat volgens de vakbond ACV neerkomt op 50 à 60 geredde jobs. Volgens diezelfde bron is er ook al een overnemer voor 2 depots van Ziegler, waar mogelijk nog 50 à 100 werknemers extra aan de slag kunnen blijven. In een bedrijfspand in Heer Hugo Waard in Noord-Holland zijn gisteravond 1 dode en 2 gewonden gevallen bij een steekincident. Het is onduidelijk hoe erg die gewonden eraan toe zijn. Zwaar bewapende politieeenheden kwamen massaal ter plaatse om het gebouw te omsingelen en konden pas na enkele uren binnengaan. De politie zwijgt over eventuele arrestaties. Ook de aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. En Denemarken heeft sinds vannacht een nieuwe regering. Premier Mette Frederiksen heeft een centrum-linkse coalitie gevormd en begint aan haar 3e termijn. De onderhandelingen duurden 69 dagen. Voor ons klein bier, maar voor de Denen de langste regeringsvorming ooit. Het is wisselvallig van in de ochtend. Buien van regen en onweer zijn de hele dag mogelijk. Vooral na de middag kunnen die stevig uitpakken. Niet warmer vandaag dan 22 graden. Morgen en overmorgen hetzelfde weer.
2: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website Mars.

0: Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 7 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Er is mogelijk een link tussen de spectaculaire roof in het Parijse Louvre vorig jaar en ons land. Het Franse en Belgische gerecht zijn een onderzoek gestart naar enkele Oost-Europese mannen die onlangs in ons land zijn opgepakt voor een vrachtwagendiefstal. Op de telefoons van de verdachten staan foto's van de zaal in het Louvre waar de diefstal plaatsvond. In Frankrijk waren al 4 verdachten opgepakt voor de roof. De daders maakten in een handvol minuten 8 Franse kroonjuwelen buit met een geschatte waarde van 88 miljoen euro. De voorbije uren is er gestaakt bij luchtverkeersleider Skies. Daardoor was er vanaf 2:30 enkele uren geen vliegverkeer mogelijk bij de Belgische luchthavens. De actie heeft te maken met onvrede over de arbeidsomstandigheden in een digitaal controlecentrum van Skies in Namen. Onderhandelingen daarover tussen bonden en directie waren kort voordien spaak gelopen. De actie trof vooral cargoverkeer en de allervroegste passagiersvluchten. Op de E34 tussen Zelzate en Maltegem heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond minstens 20 andere wagens aangereden. Ook één motorrijder was slachtoffer van het drieste rijgedrag. Meerdere mensen raakten gewond. De politie kon de bestuurder intussen oppakken. Er is al een overnemer gevonden voor de luchtvrachtafdeling van transportbedrijf Ziegler, dat gisteren na 108 jaar failliet is verklaard. Sectorgenoot Van Moer neemt het vrachtgebied op Brussels Airport over, wat volgens de vakbond ACV neerkomt op 50 à 60 geredde jobs. Volgens diezelfde bron is er ook al een overnemer voor 2 depots van Ziegler, waar mogelijk nog 50 à 100 werknemers extra aan de slag kunnen blijven. In een bedrijfspand in Heer Hugo Waard in Noord-Holland zijn gisteravond 1 dode en 2 gewonden gevallen bij een steekincident. Het is onduidelijk hoe erg die gewonden eraan toe zijn. Zwaar bewapende politie-eenheden kwamen massaal ter plaatse om het gebouw te omsingelen en konden pas na enkele uren binnengaan. De politie zwijgt over eventuele arrestaties. Ook de aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. En Denemarken heeft sinds vannacht een nieuwe regering. Premier Mette Frederiksen heeft een centrum-linkse coalitie gevormd en begint aan haar 3e termijn. De onderhandelingen duurden 69 dagen. Voor ons klein bier, maar voor de Denen de langste regeringsvorming ooit. Het is wisselvallig van in de ochtend. Buien van regen en onweer zijn de hele dag mogelijk. Vooral na de middag kunnen die stevig uitpakken. Niet warmer vandaag dan 22 graden. Morgen en overmorgen hetzelfde weer.
1: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
6: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

kleur en het doet ook aan de zomer denken. Lavender Blue was dat uit 1979. Je hoorde Mac Cassoon. Meteen onze eerste plaat hier op dinsdag 2 juni. Het is iets na 7 uur. Een hele goede morgen. Van harte welkom.

zijn en pijn doen, dat bezong Michael Bolton in de jaren 90. How am I supposed to live without you? En daarvoor Grace Jones met Slave to the Rhythm. Straks is het de beurt aan Billy Ocean met Are You Ready? En maak je vooral ook klaar voor deze. Hier is Avril Lavigne.

Hier is de RBS Ochtendshow. RBS, your feel-good station.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: zijn.
1: Voilà, zie, dat is gesproken. Onze Jordi, Jordi van net was dat. Niemand mag alleen zijn. En ons Vlaams muzieklandschap, dat gaat ongelooflijk breed. Hè. Van Jordi naar Gabriel Rios is hier maar een kleine stap. Hier is hij met Gold.

radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Velvet Gold. We gaan even kijken welke weer het wordt vandaag. Wel, vandaag trekt de regen- en buienzone van west naar oost over het land met kans op onweer. Dus we worden nat, zoveel is zeker. Maxima zo'n 21 tot 24 graden vandaag.

0: juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel

Ricky Martin en zijn stevige lap op 26 jaar geleden met She Bangs. We gaan even kijken wat er zo te doen is bij ons in de buurt vandaag. En ik weet het, jij weet het waarschijnlijk ook. Als je kleine mannen in de buurt hebt, dan moet je altijd uitkijken. En dan is het toch een geruststellend gevoel als je precies weet wat je kunt doen bij een ongeluk of een noodsituatie. En als je niet weet,

bezig zijn, zeker met een stevige beat onder. Guus Meeuwis hoorde je met DJ Paul Elstak en Verliefd Zijn. We gaan naar het nieuws. Je weet het, bij RBS niet alleen hits en classics, maar ook actualiteit. En die actualiteit die hoor je straks om 8 uur. Daarna ben ik er terug met het tweede leuk van de ochtendshow. Hier zijn nog de Camionades. Never Can Say Goodbye. Tot z'n vis.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren.
0: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Er is mogelijk een link tussen de spectaculaire roof in het Parijse Louvre vorig jaar en ons land. Het Franse en Belgische gerecht zijn een onderzoek gestart naar enkele Oost-Europese mannen die onlangs in ons land zijn opgepakt voor een vrachtwagendiefstal. Op de telefoons van de verdachten staan foto's van de zaal in het Louvre waar de diefstal plaatsvond. In Frankrijk waren al 4 verdachten opgepakt voor de roof. De daders maakten in een handvol minuten 8 Franse kroonjuwelen buit met een geschatte waarde van 88 miljoen euro. De voorbije uren is er gestaakt bij luchtverkeersleider Skies. Daardoor was er vanaf 2:30 enkele uren geen vliegverkeer mogelijk bij de Belgische luchthavens. De actie heeft te maken met onvrede over de arbeidsomstandigheden in een digitaal controlecentrum van Skies in Namen. Onderhandelingen daarover tussen bonden en directie waren kort voordien spaak gelopen. De actie trof vooral cargoverkeer en de allervroegste passagiersvluchten. Op de E34 tussen Zelzaten en Maltegem heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond minstens 20 andere wagens aangereden. Ook 1 motorrijder was slachtoffer van het drieste rijgedrag. Meerdere mensen raakten gewond. De politie kon de bestuurder intussen oppakken. Er is al een overnemer gevonden voor de luchtvrachtafdeling van transportbedrijf Ziegler, dat gisteren na 108 jaar failliet is verklaard. Sectorgenoot Van Moer neemt het vrachtgebied op Brussels Airport over, wat volgens de vakbond ACV neerkomt op 50 à 60 geredde jobs. Volgens diezelfde bron is er ook al een overnemer voor 2 depots van Ziegler, waar mogelijk nog 50 à 100 werknemers extra aan de slag kunnen blijven. In een bedrijfspand in Heer Hugo Waard in Noord-Holland zijn gisteravond 1 dode en 2 gewonden gevallen bij een steekincident. Het is onduidelijk hoe erg die gewonden eraan toe zijn. Zwaar bewapende politieeenheden kwamen massaal ter plaatse om het gebouw te omsingelen en konden pas na enkele uren binnengaan. De politie zwijgt over eventuele arrestaties. Ook de aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. En Denemarken heeft sinds vannacht een nieuwe regering. Premier Mette Frederiksen heeft een centrum-linkse coalitie gevormd en begint aan haar 3e termijn. De onderhandelingen duurden 69 dagen. Voor ons klein bier, maar voor de Denen de langste regeringsvorming ooit. Het is wisselvallig van in de ochtend. Buien van regen en onweer zijn de hele dag mogelijk. Vooral na de middag kunnen die stevig uitpakken. Niet warmer vandaag dan 22 graden. Morgen en overmorgen hetzelfde weer.
2: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Waar is de tijd, Gerard? Allee, nogmaals met Voici les clés. De sleutels heb ik gekregen voor het tweede luik van de ochtendshow en ik ga meteen de deur open doen. Dat deed ik eigenlijk al met deze van Gerard, nogmaals. Maar er komen nog heel wat leuke platen aan. Hele goede morgen, van harte welkom.

liedje waar je toch instant content van wordt, zeg. Dr. Alban, sing hallelujah. Bazaar heeft het moeilijk gehad, maar ze zijn terug, hè. Ze zijn terug als nooit tevoren. Ze hebben een nieuwe plaat en ze hebben al 2 keer de Lotto Arena doen vollopen. Dat moet je kunnen zeggen. Hier zijn ze met hun hit uit 2016, Bazaar en Chaos.

0: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
1: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
0: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
2: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
3: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
2: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
3: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
2: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
3: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
2: Alle info via autocenter.lds.be.
3: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
2: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

is een housewerk die toch wel meteen het gevoel geeft dat de nacht ietsjes langer mag duren. Als ze die plaat hoort van LO99 en KLP. Kerels uit Australië, waren dat. Hier is Anne-Marie.

Mind, onze radioklassieker, dateert uit 1974, geschreven door Mike Shepstone. Hij schreef het eigenlijk voor zijn Nederlandse vrouw Thea Fleming. En het is een zeer aangenaam en leuk nummer, niet al te bekend, maar toch een verdiende radioklassieker. Het werd toch wel een bescheiden hit bij ons in 1974. Shady Lady komt er straks aan van Shepstone en Dibbins, na deze van Belinda Carlisle.

0: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven. De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120. Uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijk.

0: Het Eclipse TV-programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrans. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Vieringen van Sint Antonius 2026, dat is er om 9 uur. En Eclipse TV in beweging met Bart is er om 9:45. De Flying Doctors, dat is er om 10 uur en 5 uur deze namiddag. Dan is er ook de Bridge om 10:50. En Sterrenwensochtends is er om 11:55. Clips à la carte zijn er ook vandaag om 11:55. En dan gaan we fietsen door het Vlaamse land en dat om 12:30. Lachen en geblazen is er om 10:50. En Walking to New Orleans is er om 11:55. Het Pleintje is er om 14:00. En Maurice, dat is een film, is er om 3:15. Sterrenwensochtends is er om 17:45. En De Dingen des Levens met aflevering 14.245 is er om 17:50. Mooi en Medogeloos met aflevering 9.454, dat is er om 6:55. Op Bezoek met Natuurreservaat is er om 7:05. En Along the Garden Route is er vanavond om 7:55 en 7:55.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Ideaal voor workout op deze dinsdagochtend. Iets voor een 9 uur. Je hoort de Goo Jaws Project met Infinity.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Dendermonde.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 9 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: We zijn vandaag dinsdag 2 juni. Van harte welkom hier bij RBS. In Waasmünster wordt zaterdag afscheid genomen van Stijn van Hekke. De 37-jarige trainer van SV Hardy kwam vorige week om het leven bij een verkeersongeval in Lokeren. Hij was met de fiets onderweg naar zijn werk toen hij werd aangereden door een tractor aan een spooroverweg. De uitvaart vindt uitzonderlijk plaats op het voetbalveld van SV Hardy Waasmünster. De club waar Van Hekke opgroeide en jarenlang actief was als speler en trainer. Enkele weken geleden vierde hij er nog de titel met de beloftenploeg. De afscheidsplechtigheid start zaterdag om 10 uur op het terrein van de club in de Sint-Anna-straat. Sint-Niklaas heeft een nieuwe kinderstadsdichter. De 12-jarige René de Vleeschouwer werd zondag verkozen en volgt Emilia de Geest op, die de titel 2 jaar lang droeg. Met haar gedicht Metamorfose wist René de jury te overtuigen. De komende 2 jaar zal ze de stad op poëtische wijze vertegenwoordigen tijdens evenementen zoals de Vredefeesten, Gedichtendag en de Jeugdboekenmaand. René noemt haar verkiezing een droom die uitkomt. Naast haar passie voor schrijven volgt ze les aan de muziekschool, gaat ze naar het beeldatelier en is ze actief bij de scouts. Ook de andere genomineerden krijgen volgend jaar een dichterlijke workshop met hun klas. Een 25-jarige man uit Berlare heeft voor het Gentse Hof van Beroep gevraagd om een nieuwe kans na de diefstal van een mountainbike in Overmeren. De fiets werd eind 2023 gestolen aan een voetbalterrein en later teruggevonden in Berlare. De twintiger kreeg eerder al een celstraf van 4 maanden voor de feiten en werd ook veroordeeld in 2 drugsdossiers. Volgens een advocaat heeft hij intussen zijn leven opnieuw op de rails gekregen en wil hij verder studeren. De verdediging vraagt daarom een probatiestraf met uitstel. Het Openbaar Ministerie kan zich daarin vinden, maar wijst er wel op dat eerdere veroordelingen blijven meetellen. Bij nieuwe feiten riskeert de man alsnog een effectieve gevangenisstraf. De heraanleg van het kruispunt Mechelse Poort in Dendermonde gaat komende vrijdag 5 juni een nieuwe fase in. Hoewel er nog altijd minder rijstroken beschikbaar blijven en verkeershinder dus niet uitblijft, komt er wel wat beterschap. Zo gaat de bypass van de Mechelse Steenweg naar de Martelarenlaan opnieuw open voor het verkeer richting Grembergen. Ook vanuit Appels naar Dendermonde wordt de nieuwe bypass in gebruik genomen. De Kroonveldlaan blijft wel volledig afgesloten. Daar geldt een lokale omleiding. De huidige fase van de werken loopt vermoedelijk tot midden augustus. Tegen oktober moeten de nieuwe fietspaden klaar zijn, terwijl het einde van de werken eind dit jaar is ingepland. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Morgen hoor je dat van collega Dominique Wamans.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

In Lokeren kan je terecht in Studio Nanda voor een optreden van de jazzband The Hot Swing Collective. Dit is een veelzijdige en energieke jazzband, diep geworteld in de traditie van Django Reinhardt en zijn aanstekelijke swing. Je kan je verwachten aan een hechte groep muzikanten met een speelse en virtuose mix van ritme, improvisatie en samenspel. Hun muziek bruist van energie en nodigt u uit tot luisteren, bewegen en genieten. Dit gaat door op zaterdag 11 juli van 8 uur tot 10 uur 's avonds in Studio Nanda, Drongenstraat 50 te Lokeren. Voor meer info kan je terecht op de website www.studionanda.be of mailen naar info@studionanda.be.

0: Titelcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS.

0: De showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteyman.be.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
2: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
2: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 0.

0: droomdromen werkelijkheid worden. Let's think
1: twice. Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: DS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Gent, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: De Europese Unie heeft een akkoord om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller te kunnen uitzetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie. Doorreizen naar andere landen wordt ook moeilijker, omdat die betere informatie gaan uitwisselen. Het akkoord moet wel nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Rusland heeft vannacht zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn voorlopig al zeker 9 doden geteld en tientallen gewonden. De raketten en drones troffen onder meer de steden Kiev, Dnipro en Charkiv. Reddingswerkers zoeken in de hoofdstad nog naar slachtoffers onder het puin. In de Amerikaanse staat Iowa heeft een schutter 6 familieleden doodgeschoten. De lokale politie spreekt van een ruzie in de familiale sfeer. De dader, een man van 52, vluchtte na de feiten naar een wandelpad langs de rivier. Terwijl agenten daar probeerden met hem te praten, zou hij zichzelf van het leven hebben beroofd. En doelman Thibaut Courtois is aandeelhouder geworden van Racing Genk. Het sportinvesteringsplatform van de Rode Duivel doet een minderheidsinvestering in de Limburgse club. Eerder kocht de voetballer ook al aandelen van ploegen in Frankrijk en Spanje. Courtois heeft een persoonlijke band met Racing Genk, want het is zijn vroegere jeugdclub. De keeper stoomde destijds bij Genk door naar het profvoetbal. Het is vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met geregeld regen- en onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de volgende dagen zijn wisselend bewolkt met geregeld een bui. Het is dan hoogstens 20 graden.
1: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
7: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
1: Is goed. Wasso-Matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
7: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

Een enorme hit is het geweest bij ons in België. Stond helemaal bovenaan op nummer 1 in de Vlaamse hitparade eind van de jaren 80. Sydney Youngblood was dat, met toch wel een ongebruikelijke boodschap voor die tijd. Hij probeert gewoon mensen dichter bij elkaar te brengen, als hij dat maar kon, if only I could.

Chorus was dat van Roxette. Een nummer dat oorspronkelijk helemaal niet voor Roxette bedoeld was, maar eerder voor de Amerikaanse acteur Don Johnson. Dat was toch het idee van de schrijver, maar het is uiteindelijk anders uitgedraaid. Dinsdagochtend vandaag 2 uur lang classics en hits. Tot 12 uur deze middag.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor al onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.

0: de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteyman.be.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
2: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
2: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos. Enjoy your break.

0: broers Marcus en Martinus zeer moeilijk uit elkaar te houden, deze tweeling. Ja, Marcus is uiteindelijk de oudste. 15 minuten voorsprong heeft hij op Martinus. Dat waren ze samen met Moonlight.
1: No thank you is what I should have said. I should be in bed, but

Promised Myself was dat van Nick Kamen. Ja, in eigen thuisland, het Verenigd Koninkrijk, was het een matig succes. Ver daarbuiten werd het een hele grote hit. En voor zijn zangcarrière was hij trouwens ook bekend als model. De grote doorbraak kwam er door een legendarische jeansreclame van Levi Strauss en Co. Waar hij in een wasserette gewoon zijn jeans uittrok. Nick Kamen was dat. Uit 1982 nu Nederlandstalig werk van Toontje Lager, net als

0: luister, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

van de zoveel coverversies van Losing My Religion. Deze keer in de versie van Oscar and the Wolf. Ja, veel mensen die trouwens denken dat het een volledige band is, maar uiteindelijk is het gewoon het creatieve brein achter die band, zijnde Max Colombi. En nu weer wat Nederlandstalig werk van Stan van Samang. Jong geleerd.

We Are One, olé olé, het officiële FIFA World Cup lied van 2014. Ook al even geleden, Pitbull was dat. We gaan richting 11 uur. Nieuwtjes uit de regio, die komen er zo aan. Je hebt er nog twee te goed. Sheila E. en deze Christina Million. Dit is When You Look At Me.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Westmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij versgemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving.

0: 31-21-1988 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
1: Het is 11 uur.
2: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
3: We zijn vandaag dinsdag 2 juni. Van harte welkom hier bij RBS. In Waasmünster wordt zaterdag afscheid genomen van Stijn van Hekken. De 37-jarige trainer van SV Hardy kwam vorige week om het leven bij een verkeersongeval in Lokeren. Hij was met de fiets onderweg naar zijn werk toen hij werd aangereden door een tractor aan een spooroverweg. De uitvaart vindt uitzonderlijk plaats op het voetbalveld van SV Hardy Waasmünster. De club waar Van Hekken opgroeide en jarenlang actief was als speler en trainer. Enkele weken geleden vierde hij er nog de titel met de beloftenploeg. De afscheidsplechtigheid start zaterdag om 10 uur op het terrein van de club in de Sint-Anna-straat. Sint-Niklaas heeft een nieuwe kinderstadsdichter. De 12-jarige René de Vleeschouwer werd zondag verkozen en volgt Emilia de Geest op, die de titel 2 jaar lang droeg. Met haar gedicht Metamorfose wist René de jury te overtuigen. De komende 2 jaar zal ze de stad op poëtische wijze vertegenwoordigen tijdens evenementen zoals de Vredefeesten, Gedichtendag en de Jeugdboekenmaand. René noemt haar verkiezing een droom die uitkomt. Naast haar passie voor schrijven volgt ze les aan de muziekschool, gaat ze naar het beeldatelier en is ze actief bij de scouts. Ook de andere genomineerden krijgen volgend jaar een dichterlijke workshop met hun klas. Een 25-jarige man uit Berlare heeft voor het Gentse Hof van Beroep gevraagd om een nieuwe kans na de diefstal van een mountainbike in Overmeren. De fiets werd eind 2023 gestolen aan een voetbalterrein en later teruggevonden in Berlare. De twintiger kreeg eerder al een celstraf van 4 maanden voor de feiten en werd ook veroordeeld in 2 drugsdossiers. Volgens een advocaat heeft hij intussen zijn leven opnieuw op de rails gekregen en wil hij verder studeren. De verdediging vraagt daarom een probatiestraf met uitstel. Het Openbaar Ministerie kan zich daarin vinden, maar wijst er wel op dat eerdere veroordelingen blijven meetellen. Bij nieuwe feiten riskeert de man alsnog een effectieve gevangenisstraf. De heraanleg van het kruispunt Mechelse Poort in Dendermonde gaat komende vrijdag 5 juni een nieuwe fase in. Hoewel er nog altijd minder rijstroken beschikbaar blijven en verkeershinder dus niet uitblijft, komt er wel wat beterschap. Zo gaat de bypass van de Mechelse Steenweg naar de Martelarenlaan opnieuw open voor het verkeer richting Grembergen. Ook vanuit Appels naar Dendermonde wordt de nieuwe bypass in gebruik genomen. De Kroonveldlaan blijft wel volledig afgesloten. Daar geldt een lokale omleiding. De huidige fase van de werken loopt vermoedelijk tot midden augustus. Tegen oktober moeten de nieuwe fietspaden klaar zijn, terwijl het einde van de werken eind dit jaar is ingepland. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Morgen hoor je dat van collega Dominique Wamans.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.
4: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.

0: Wanna Dance van Barry Blue. Minder bekende man op het podium, maar wel achter de schermen. Schreef heel wat nummers voor grote artiesten zoals Celine Dion en Diana Ross. Barry Blue was dat. Zo dadelijk Love Unlimited Orchestra, maar eerst Soul to Soul. Back to life, back to reality. We zijn helemaal terug. Welkom in deel 2.
1: De grootste hits. Je hoort ze hier met Guy de Prater.

eerbetoon van Janet Jackson aan heel wat vrienden die overleden waren aan AIDS destijds. Janet Jackson uit 1997 met Together Again. Ja, ze komt toch wel uit een muzikale familie daar. Het zit in de genen. En na regen komt zonneschijn, ook dat mag je letterlijk nemen met dit nummer dan weer. 25 jaar gaat het al mee ondertussen. Dit is Vanda Vanda. Een heel goede morgen trouwens, welkom bij ons hier bij RBS Radio.

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

Destiny van Alesso en Sasha. Ja, hoe leuk kan het zijn, Sasha die al jaren fan was van Alesso, om dan samen een nummer op te nemen. En dit was het resultaat, Alesso en Sasha met Destiny. Zo dadelijk de boys band Boyzone, naast Sam Smith, I'm Not The Only One.

De boysband Boyzone, succesvol in de jaren 90 met dit nummer onder andere. Words was dat. Dinsdagochtend 2 juni zijn we vandaag. Ja, alweer 2 uur lang al die grote classics en hits. En deze mag er ook zijn. We duiken nog eens de jaren 80 in. Dit is Kool & The Gang met Get Down On It.

0: juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine. Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
2: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
1: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
2: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
1: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel

Forget You Boy was dat nog, na Midnight Sun van Zara Larsson. We zijn toegekomen aan het einde van ons programma alweer. Ja, de tijd vliegt. We zien de wijzers van de klok hier weer stilaan richting 12 uur gaan. Dank je wel om te luisteren alvast. En hopelijk ben jij er morgen ook bij om 10 uur. Nieuwe afspraak, dan zitten we hier terug op de stoel bij RBS. Dit is nog Johnny Lee Hooker met The Healer. Maak er nog een leuke dag van en tot morgen.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 12 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: In de fruitstreek in Limburg is 20% van de kersenoogst beschadigd door de felle regen van vorige week en de hagel van afgelopen weekend. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wat de gevolgen zijn voor het volledige kersenseizoen is nog af te wachten. Veel telers zijn wel sterk afhankelijk van de fruitproductie. De Oekraïense president Zelensky vraagt Amerikaanse hulp om raketten te onderscheppen. Die hulp is nu dringend nodig, zegt Zelensky, na opnieuw een zware Russische aanval vannacht met 650 drones en meer dan 70 raketten. Het dodental van die aanval staat ondertussen op zeker 11. Er vielen ook zo'n 100 gewonden, onder meer in flatgebouwen in Kiev en Dnipro. Meer dan 140.000 inwoners van Kiev zitten zonder stroom. Er brak ook brand uit in een benzinestation en een polykliniek. Rusland beweert dat het de Oekraïense defensieindustrie heeft bestookt met lange afstandsraketten. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño dit jaar. Dat is een weerfenomeen dat grotere risico's op weerextremen veroorzaakt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, waardoor de gebruikelijke wind- en zeestromingen verstoord raken. Daardoor wordt het wereldwijd gemiddeld warmer en valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. Hoe zwaar de komende El Niño wordt, is nog niet duidelijk. Maar volgens de laatste voorspellingen zou de temperatuur van het zeewater op het hoogtepunt waarschijnlijk 3 graden warmer zijn dan normaal. Tanken wordt morgen opnieuw duurder. Benzine 95 stijgt naar een maximumprijs van ruim 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal bijna 1,95 euro. De prijs van een liter diesel stijgt naar 2,08 euro. De federale overheidsdienst Economie linkt de prijsstijgingen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Soms intense buien met veel wind en maximaal tot 22 graden. Ook de volgende dagen nog buien. Het wordt geleidelijk wat frisser. Vrijdag nog hooguit 17 graden.
6: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
7: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: is er Helemaal Regionaal. Helemaal Regionaal. Een live radioprogramma met het accent op de regio. In Helemaal Regionaal ontvangen we elke zondag de Weerman en stelt onze vliegende reporter de vraag van vandaag aan de man of vrouw in de straat, waarbij hij of zij een opinievraag voorgeschoteld krijgt. We zetten ook bekende of minder bekende luisteraars die iets leuks te vertellen hebben op onze praatstoel. En verder steken we het programma boordevol met leuke weetjes en activiteiten die plaatsvinden in onze regio. Wil jij ook je vereniging of bedrijf in de kijker zetten? Laat het ons weten op redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. Tot zondag voor Helemaal Regionaal. Vanaf 10 uur op RBS. Op 3 frequenties in jouw regio. RBS.
1: Uw regio radio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Waasmünster
1: op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout, van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde en de prachtige keuze in onze showroom, Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving.

0: 21-1988 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
1: Het is 1 uur.
2: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
3: We zijn vandaag dinsdag 2 juni. Van harte welkom hier bij RBS. In Waasmünster wordt zaterdag afscheid genomen van Stijn van Hekke, de 37-jarige trainer van SV Hardy, kwam vorige week om het leven bij een verkeersongeval in Lokeren. Hij was met de fiets onderweg naar zijn werk toen hij werd aangereden door een tractor aan een spooroverweg. De uitvaart vindt uitzonderlijk plaats op het voetbalveld van SV Hardy Waasmünster, de club waar Van Hekke opgroeide en jarenlang actief was als speler en trainer. Enkele weken geleden vierde hij er nog de titel met de beloftenploeg. De afscheidsplechtigheid start zaterdag om 10 uur op het terrein van de club in de Sint-Anna-straat. Sint-Niklaas heeft een nieuwe kinderstadsdichter. De 12-jarige René de Vleeschouwer werd zondag verkozen en volgt Emilia de Geest op, die de titel 2 jaar lang droeg. Met haar gedicht Metamorfose wist René de jury te overtuigen. De komende 2 jaar zal ze de stad op poëtische wijze vertegenwoordigen tijdens evenementen zoals de Vredefeesten, Gedichtendag en de Jeugdboekenmaand. René noemt haar verkiezing een droom die uitkomt. Naast haar passie voor schrijven volgt ze les aan de muziekschool, gaat ze naar het beeldatelier en is ze actief bij de scouts. Ook de andere genomineerden krijgen volgend jaar een dichterlijke workshop met hun klas. Een 25-jarige man uit Berlare heeft voor het Gentse Hof van Beroep gevraagd om een nieuwe kans na de diefstal van een mountainbike in Overmeren. De fiets werd eind 2023 gestolen aan een voetbalterrein en later teruggevonden in Berlare. De twintiger kreeg eerder al een celstraf van 4 maanden voor de feiten en werd ook veroordeeld in 2 drugsdossiers. Volgens een advocaat heeft hij intussen zijn leven opnieuw op de rails gekregen en wil hij verder studeren. De verdediging vraagt daarom een probatiestraf met uitstel. Het Openbaar Ministerie kan zich daarin vinden, maar wijst er wel op dat eerdere veroordelingen blijven meetellen. Bij nieuwe feiten riskeert de man alsnog een effectieve gevangenisstraf. De heraanleg van het kruispunt Mechelse Poort in Dendermonde gaat komende vrijdag 5 juni een nieuwe fase in. Hoewel er nog altijd minder rijstroken beschikbaar blijven en verkeershinder dus niet uitblijft, komt er wel wat beterschap. Zo gaat de bypass van de Mechelse Steenweg naar de Martelarenlaan opnieuw open voor het verkeer richting Grembergen. Ook vanuit Appels naar Dendermonde wordt de nieuwe bypass in gebruik genomen. De Kroonveldlaan blijft wel volledig afgesloten. Daar geldt een lokale omleiding. De huidige fase van de werken loopt vermoedelijk tot midden augustus. Tegen oktober moeten de nieuwe fietspaden klaar zijn, terwijl het einde van de werken eind dit jaar is ingepland. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Morgen hoor je dat van collega Dominique Wamans.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

beginperiode van Wham en wat er allemaal kwam bij kijken. Wham Rap, welkom bij de radio, welkom bij RBS. De komende twee uur zit je weer goed voor de hits en de classics. Zo ook deze van Four Tops, Don't Walk Away.

Altijd fijn om een nummer van The Pubgun op de radio te horen. Dat was Dream. Er komt natuurlijk nog veel fijne muziek aan bod vandaag. Sheryl Crow met All I Wanna Do. Mac en Dino zijn er met Feels Like Prayer. En dan deze van Black Eyed Peas.

0: krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.

0: fan van stampen op de fiets?
1: Ze is wereldkampioen, world champion 2023.
0: Of ben je zelf een stamper? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

veel emotie en gevoel in deze single van Destiny's Child. Het was Emotion. Daarvoor zat de ganse dierentuin van Shakira. En nu dit fijne nummertje van Lionel Richie. Ik was het bijna vergeten. Fijn om terug te horen. Hier is Penny Lover.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Scheldeland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Het geeft altijd een veilig gevoel te weten dat er een dokter in de zaal is. Dat was Blackstreet en Dr. Dre met No Diggity. We gaan naar 2 uur toe eens horen wat het nieuws brengt. En uiteraard het weerbericht. Misschien wel Snow. Het is er straks met Informer. En anders deze van Tight Fit.

0: RTBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 2 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: In de Fruitstreek in Limburg is 20% van de kersenoogst beschadigd door de felle regen van vorige week en de hagel van afgelopen weekend. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wat de gevolgen zijn voor het volledige kersenseizoen is nog af te wachten. Veel telers zijn wel sterk afhankelijk van de fruitproductie. De Oekraïense president Zelensky vraagt Amerikaanse hulp om raketten te onderscheppen. Die hulp is nu dringend nodig, zegt Zelensky, na opnieuw een zware Russische aanval vannacht met 650 drones en meer dan 70 raketten. Het dodental van die aanval staat ondertussen op zeker 11. Er vielen ook zo'n 100 gewonden, onder meer in flatgebouwen in Kiev en Dnipro. Meer dan 140.000 inwoners van Kiev zitten zonder stroom. Er brak ook brand uit in een benzinestation en een polykliniek. Rusland beweert dat het de Oekraïense defensieindustrie heeft bestookt met lange afstandsraketten. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño dit jaar. Dat is een weerfenomeen dat grotere risico's op weerextremen veroorzaakt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, waardoor de gebruikelijke wind- en zeestromingen verstoord raken. Daardoor wordt het wereldwijd gemiddeld warmer en valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. Hoe zwaar de komende El Niño wordt, is nog niet duidelijk. Maar volgens de laatste voorspellingen zou de temperatuur van het zeewater op het hoogtepunt waarschijnlijk 3 graden warmer zijn dan normaal. Tanken wordt morgen opnieuw duurder. Benzine 95 stijgt naar een maximumprijs van ruim 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal bijna 1,95 euro. De prijs van een liter diesel stijgt naar 2,08 euro. De federale overheidsdienst Economie linkt de prijsstijgingen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Soms intense buien met veel wind en maximaal tot 22 graden. Ook de volgende dagen nog buien. Het wordt geleidelijk wat frisser. Vrijdag nog hooguit 17 graden.
7: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
8: Eurotuin, waar ideeën bloeien.
9: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

fijne muziek op deze dinsdag namiddag, nummer van The Night People Again. Straks drop ik een bommetje. Maar eerst is er nog fun, love en money. Dat kunnen alleen maar Mel en Kim zijn.

zijn eigen zelf in de muziek. Dat was Tom Jones en Moose T op uw radio. Straks Jonas en Jack en Jack met Rise. R. Kelly is er met The World's Greatest. En dan deze van Pet Shop Boys er helemaal vooraan. Where the Streets Have No Name.

0: Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

0: mooie van klassiek.
1: Je hoorde Mozart met een trio voor klarinet, viool.
0: Of luister je liever naar...
2: En wat een prachtig trio! Ho, ho, ho. Wat een combinatie! Ongelooflijk! Ongelooflijk!
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be. 2, 3, 4. Oeh!

Het kan net zo goed een Engelse of Ierse pub zijn. Black Horse and the Cherry Tree. Dat was een nummer van Tunstall. En daarvoor heel wat mooie volk op de radio. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. In dat nummer Gone, Gone, Gone. We zijn helemaal nog niet weg. We blijven hier 24 uur op 7 muziek draaien op RBS Radio. Met een mooie variëteit aan nummers. Wat uptempo, wat meer funky en wat rustige muziek. Bijvoorbeeld deze van Marilyn Martin. En dat is Move Closer. Straks ook nog Marco. Dat is Marco Borsato. Daar hebben we het over. Dromen zijn bedrog.

0: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Recent werk van Shakira, dat was Algo 2. En ja, bijna tijd voor mij om te gaan. Straks om 4 uur is er Christophe Henjong, dus de moeite waard om te blijven hangen bij de radio, bij RBS Radio. Van Helen komt er nog aan met Jump, maar eerst deze van Whitney Houston. It's not right, but it's okay.

0: NBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Aalst
1: op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
5: RBS Nieuws. Het vliegverkeer in ons land ligt deze middag helemaal stil. Luchtverkeersleiders van Sky staken opnieuw sinds 2 uur. De actie duurt nog tot 9 uur vanavond. Zaventem vraagt reizigers om niet naar de luchthaven te komen. De actievoerders protesteren tegen een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Sky. In Buggenhout heeft een buschauffeur opnieuw een gesloten overweg genegeerd en is door het rode licht gereden. Het incident gebeurde 3 dagen na dodelijke busdrama op exact dezelfde plek. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde om de chauffeur op de vingers te tikken. Het gaat ook om dezelfde busmaatschappij als degene die bij het ongeval betrokken was, Tros Beijaard. Ooggetuigen zagen de overtreding gebeuren en melden dat aan het busbedrijf. Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. In Middelkerke aan de kust is vanmorgen een meisje van 2 verdronken. Het kind was 's ochtends vroeg weggeglipt uit het huis van haar oma. Even verderop belandde het meisje dan in een beek. Hulp van de politie en de brandweer kon niet meer baten. Er loopt een onderzoek van het parket. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder aanreed op de E34 tussen Zelzate en Maldegem had te veel gedronken. Zijn speekseltest voor drugs was negatief. Het gaat om een Poolse man van 40. Hij reed met een bestelwagen en richtte niet alleen veel schade aan, 2 mensen zijn ook met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Voormalig Belgisch bondscoach Domenico Tedesco wordt de nieuwe trainer van FC Bologna. De Italiaanse eerste klasser heeft zijn komst bekendgemaakt. Tedesco tekent een contract tot eind juni 2028 met een optie op een extra jaar. Eind april werd Tedesco ontslagen bij de Turkse club Fenerbahçe. Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt met soms intense regen of onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien. De temperaturen dalen tegen vrijdag tot hooguit 17 graden.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenter.lds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
7: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RBS.
1: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
0: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas. Op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88. En bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.

0: Radio. RBS Nieuws.
1: Het vliegverkeer in ons land ligt deze middag helemaal stil. Luchtverkeersleiders van Sky staken opnieuw sinds 2 uur. De actie duurt nog tot 9 uur vanavond. Zaventem vraagt reizigers om niet naar de luchthaven te komen. De actievoerders protesteren tegen een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Sky's. In Buggenhout heeft een buschauffeur opnieuw een gesloten overweg genegeerd en is door het rode licht gereden. Het incident gebeurde 3 dagen na dodelijke busdrama op exact dezelfde plek. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde om de chauffeur op de vingers te tikken. Het gaat ook om dezelfde busmaatschappij als degene die bij het ongeval betrokken was, Tros Beijaard. Ooggetuigen zagen de overtreding gebeuren en melden dat aan het busbedrijf. Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. In Middelkerke aan de kust is vanmorgen een meisje van 2 verdronken. Het kind was 's ochtends vroeg weggeglipt uit het huis van haar oma. Even verderop belandde het meisje dan in een beek. Hulp van de politie en de brandweer kon niet meer baten. Er loopt een onderzoek van het parket. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder aanreed op de E34 tussen Zelzaten en Maldegem had te veel gedronken. Zijn speekseltest voor drugs was negatief. Het gaat om een Poolse man van 40. Hij reed met een bestelwagen en richtte niet alleen veel schade aan, 2 mensen zijn ook met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Voormalig Belgisch bondscoach Domenico Tedesco wordt de nieuwe trainer van FC Bologna. De Italiaanse eerste klasser heeft zijn komst bekendgemaakt. Tedesco tekent een contract tot eind juni 2028 met een optie op een extra jaar. Eind april werd Tedesco ontslagen bij de Turkse club Fenerbahçe. Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt met soms intense regen of onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien. De temperaturen dalen tegen vrijdag tot hooguit 17 graden.
2: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: ben maar denk, ik zal er maar eens aan beginnen, zeker voor vandaag. En kijk hier, Wannabe is Starting Something uit het begin van de jaren 80 aan Michael Jackson. Op deze dinsdag de 2e juni. Hey, welkom in een nieuwe avondspit.
1: Christophe en Jong.
0: Daarbij is dat tot 6 uur. Jong met Earth and Fire. It is Memories uit de jaren 70.

Love Me Tomorrow. In het begin van de jaren 60. Shireless was dit bij RBS Radio. Zometeen hoe vervang ik met The Night Before. Maar eerst de zon die opkomt dankzij Milk Inc. en Sunrise.

0: Vlaamse kalender.
1: Drievoudig Eurosongwinnaar Johnny Logan komt opnieuw naar België. Op zaterdag 20 juni staat Mr. Eurovision op het podium van het Ariaan Theater in Gerardsbergen. Logan pakt dit keer uit met een gloednieuw liveconcert samen met de achtkoppige New Golden Biz Band. Fans mogen zich verwachten aan een mix van zijn bekende klassiekers en sfeervolle Ierse nummers. Het concert start om 8 uur 's avonds en duurt tot 10 uur. Wie erbij wil zijn, reserveert best op tijd, want het is een van de weinige concerten die Johnny Logan in 2026 in België zal geven. Reserveren kan via CC de Abdij Gerardsbergen.

0: zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen.
1: Yes, toppie. Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
0: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
2: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
3: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
2: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
3: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
2: Panos. Enjoy your break.

van een nummer, daarnet van Propaganda op je radio. Duel Eye to Eye uit het midden van de jaren 80. Jasper Stever linker achteraan. Here's to Love, ook alweer van een jaar of 8 geleden. Zometeen terug naar het begin van de jaren 90 met een cover van een oude hit van Christopher Cross. Ride Like the Wind van Eastside Beat komt eraan. Naar dit van Christina Milian. Somebody.

wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

van Ariel Smith. Lay it down. Uit het begin van de Millies. We leggen hier nog niks neer, want zometeen maken we plaats voor het regionaal nieuws. En dan beginnen we gewoon met het tweede gedeelte van de avondspits. Tot die tijd onder meer Everybody Dance Now, oftewel Gonna Make You Sweat. Hier is CNC Music Factory. Tot zo.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlaren.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 5 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: We zijn vandaag dinsdag 2 juni. Van harte welkom hier bij RBS. In Waasmünster wordt zaterdag afscheid genomen van Stijn van Hekken. De 37-jarige trainer van SV Hardy kwam vorige week om het leven bij een verkeersongeval in Lokeren. Hij was met de fiets onderweg naar zijn werk toen hij werd aangereden door een tractor aan een spooroverweg. De uitvaart vindt uitzonderlijk plaats op het voetbalveld van SV Hardy Waasmünster. De club waar Van Hekken opgroeide en jarenlang actief was als speler en trainer. Enkele weken geleden vierde hij er nog de titel met de beloftenploeg. De afscheidsplechtigheid start zaterdag om 10 uur op het terrein van de club in de Sint-Anna-straat. Sint-Niklaas heeft een nieuwe kinderstadsdichter. De 12-jarige René de Vleeschouwer werd zondag verkozen en volgt Emilia de Geest op, die de titel 2 jaar lang droeg. Met haar gedicht Metamorfose wist René de jury te overtuigen. De komende 2 jaar zal ze de stad op poëtische wijze vertegenwoordigen tijdens evenementen zoals de Vredefeesten, Gedichtendag en de Jeugdboekenmaand. René noemt haar verkiezing een droom die uitkomt. Naast haar passie voor schrijven volgt ze les aan de muziekschool, gaat ze naar het beeldatelier en is ze actief bij de scouts. Ook de andere genomineerden krijgen volgend jaar een dichterlijke workshop met hun klas. Een 25-jarige man uit Berlaren heeft voor het Gentse Hof van Beroep gevraagd om een nieuwe kans na de diefstal van een mountainbike in Overmeren. De fiets werd eind 2023 gestolen aan een voetbalterrein en later teruggevonden in Berlaren. De twintiger kreeg eerder al een celstraf van 4 maanden voor de feiten en werd ook veroordeeld in 2 drugsdossiers. Volgens een advocaat heeft hij intussen zijn leven opnieuw op de rails gekregen en wil hij verder studeren. De verdediging vraagt daarom een probatiestraf met uitstel. Het Openbaar Ministerie kan zich daarin vinden, maar wijst er wel op dat eerdere veroordelingen blijven meetellen. Bij nieuwe feiten riskeert de man alsnog een effectieve gevangenisstraf. De heraanleg van het kruispunt Mechelse Poort in Dendermonde gaat komende vrijdag 5 juni een nieuwe fase in. Hoewel er nog altijd minder rijstroken beschikbaar blijven en verkeershinder dus niet uitblijft, komt er wel wat beterschap. Zo gaat de bypass van de Mechelse Steenweg naar de Martelarenlaan opnieuw open voor het verkeer richting Grembergen. Ook vanuit Appels naar Dendermonde wordt de nieuwe bypass in gebruik genomen. De Kroonveldlaan blijft wel volledig afgesloten. Daar geldt een lokale omleiding. De huidige fase van de werken loopt vermoedelijk tot midden augustus. Tegen oktober moeten de nieuwe fietspaden klaar zijn, terwijl het einde van de werken eind dit jaar is ingepland. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Morgen hoor je dat van collega Dominique Wamans.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
7: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.

0: 80 voor Andrea. I'm a lover hier bij RBS Radio. En zo zijn we goed en wel begonnen met het tweede gedeelte van onze avondspits. Met mij nog een uurtje.
1: Christophe Hennejong.
0: Yo, met dit van Redbone uit de jaren 70. We were all wounded. Het wounded niet.

0: Detroit City uit het midden van de jaren 60, 1967 voor de liefhebbers. Het was Tom Jones. Zometeen komt Adele even hello zeggen. Maar eerst George Michael en Mutia. En this is Not Real Love.
1: Goedenavond, je luistert naar RBS.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Ik heb daarnet van de Eurythmics Sweet Dreams Are Made Of This uit het begin van de jaren 80. Zara Larsson erachteraan met Lush Alive van een jaar of 11 geleden. Zometeen Aretha Franklin uit het begin van de jaren 90. The Queen of Soul komt eraan met The Deeper Love. Maar eerst Agnes.

0: dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

eindelijk voorstel natuurlijk van Rui da Silva, Touch Me, uit het begin van de Nillies. Met ervan nog de nieuwe single van Camille. Zometeen veel plezier met Wies op je radio. Die neemt het over van mij zometeen na 6 uur. Ik laat je onder meer met Brian Adams en Melanie C. When You're Gone. Graag tot morgen.

0: Yes.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 6 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Het blijft onduidelijk hoe lang het luchtverkeer in ons land nog stil ligt. Volgens Brussels Airport zouden de luchtverkeersleiders na 19 uur het werk weer hervatten. De impact van de actie is groot. Zowel in Zaventem als Charleroi zijn al sinds 14 uur vanmiddag geen vliegbewegingen meer mogelijk. De actie bij luchtverkeersleider Skies heeft te maken met onvrede over werkroosters en over de arbeidsomstandigheden in het commandocentrum in Namen. Ook de voorbije nacht en ochtend was er al actie gevoerd. Ook de laatste nog opgepakte geweldpleger van het incident op de kusttram in De Haan vorige week is nu terug op vrije voeten. De raadkamer in Brugge heeft hem vrijgelaten onder voorwaarden en het parket gaat niet in beroep. Het gaat om een Noord-Afrikaanse jongere van 19 uit Brussel. De andere drie waren al eerder vrij onder voorwaarden. Het viertal deelde slagen en stampen uit aan twee politieagenten en vijf medewerkers van de lijn omdat hij hen wilde controleren. De jongeren hadden geen van allen een geldig vervoersbewijs. Bij het bedrijf Plasman in Gent, een belangrijke toeleverancier voor de naburige Volvo-fabriek, hebben de 350 arbeiders het werk neergelegd. Het personeel wilde uiterlijk vandaag duidelijkheid over toekomstige contracten. Nu er geen zicht is op nieuwe opdrachten voor Volvo Cars, willen de bonden snel overleg met de directie over de toekomst van het personeel en een sociaal plan. De staking zou de productie bij Volvo al gauw in de problemen kunnen brengen. De Nederlandse Anna van der Breggen heeft de klimtijdrit in de Giro Donne gewonnen. De meervoudig wereldkampioene zette een sublieme chrono neer. Van der Breggen is 36. Het is nog maar haar derde zege sinds haar comeback in het peloton 2 jaar geleden. Ze neemt ook de roze leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Balsamo, die de eerste 3 dagen telkens de rit won, maar vandaag 9 minuten verloor. De historische veete tussen Aalst en Dendermonde is officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Het satirisch broederschap De Drakenieren nam daarvoor het initiatief. De rivaliteit tussen beide steden stamt al uit de middeleeuwen. Volgens Aalsters burgemeester Dazen bevat het conflict geen haat of agressie. De steden gaan de erkenning nu gebruiken voor een gezamenlijk toeristisch aanbod. Nog de hele namiddag en avond is er kans op hevige regen die gepaard kan gaan met onweer en felle windstoten. Vannacht eerst droger, maar daarna opnieuw kans op neerslag en dan tot 14 graden.
0: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
5: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
0: Is goed. Wasso-Matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
5: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: Een minder leuke recensie van de King Elvis Presley 1963. You're the devil in disguise. Maar gelukkig zijn de meningen daarover verdeeld. Yo, Dallon, you're such a good-looking woman.
1: Je luistert naar RBS, de tempel der hits, met Wies Wiedema. In RBS.

U hoorde twee prachtige mid-80s klassiekers. Miguel Brown, Close to Perfection. En dan deze funky getinte Change of Heart van Chains. De Facebookvers. Een erg korte, maar ik vind hem zo leuk. Pst, het is al juni, maar dat blijft even tussen mij en jullie.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: cheap trick. Heel direct, maar wel erg efficiënt. I want you to want me. Haalde de eerste plaats van de hitparades op 2 juni 1979.
1: En dit is de nieuwe alarmschijf.
0: Zes in het verleden, de Radio Veronica alarmschijf van 2 juni 1973. Josh Harrison. Give me love, give me peace.

0: wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
6: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
5: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
6: Bikeparts, we make you ride.
3: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Neil Diamond 1969 met ongetwijfeld eentje van de meest meegezongen platen aller tijden. Geen Party of Five zonder Sweet Caroline.
1: De tempel der hits.
0: Beatles dagboek 2 juni 1964. Op die dag waren de Beatles in de EMI studio's op Abbey Road voor de opname van 3 nummers voor de langspeler A Hard Day's Night. Anytime at All, Things We Said Today en When I Get Home. In de voormiddag werd Anytime at All en Things We Said Today opgenomen. In de namiddag werd When I Get Home op band gezet en werd er ook nog piano, gitaar en een zangpartij van Paul McCartney toegevoegd aan Anytime at All. Listen.

Mariah Carey, I'll Be There. Een wereldhit in 1992. Het was 22 jaar eerder al op plaat gezet door de Jackson 5. Medio de 70 jaar in 1975 had Gloria Gaynor een grote hit met Never Can Say Goodbye. En ook dat was 4 jaar eerder.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen.
0: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 7 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: We zijn vandaag dinsdag 2 juni. Van harte welkom hier bij RBS. In Waasmünster wordt zaterdag afscheid genomen van Stijn van Hekke. De 37-jarige trainer van SV Hardy kwam vorige week om het leven bij een verkeersongeval in Lokeren. Hij was met de fiets onderweg naar zijn werk toen hij werd aangereden door een tractor aan een spooroverweg. De uitvaart vindt uitzonderlijk plaats op het voetbalveld van SV Hardy Waasmünster. De club waar Van Hekke opgroeide en jarenlang actief was als speler en trainer. Enkele weken geleden vierde hij er nog de titel met de beloftenploeg. De afscheidsplechtigheid start zaterdag om 10 uur op het terrein van de club in de Sint-Anna-straat. Sint-Niklaas heeft een nieuwe kinderstadsdichter. De 12-jarige René de Vleeschouwer werd zondag verkozen en volgt Emilia de Geest op, die de titel 2 jaar lang droeg. Met haar gedicht Metamorfose wist René de jury te overtuigen. De komende 2 jaar zal ze de stad op poëtische wijze vertegenwoordigen tijdens evenementen zoals de Vredefeesten, Gedichtendag en de Jeugdboekenmaand. René noemt haar verkiezing een droom die uitkomt. Naast haar passie voor schrijven volgt ze les aan de muziekschool, gaat ze naar het beeldatelier en is ze actief bij de scouts. Ook de andere genomineerden krijgen volgend jaar een dichterlijke workshop met hun klas. Een 25-jarige man uit Berlare heeft voor het Gentse Hof van Beroep gevraagd om een nieuwe kans na de diefstal van een mountainbike in Overmeren. De fiets werd eind 2023 gestolen aan een voetbalterrein en later teruggevonden in Berlare. De twintiger kreeg eerder al een celstraf van 4 maanden voor de feiten en werd ook veroordeeld in 2 drugsdossiers. Volgens een advocaat heeft hij intussen zijn leven opnieuw op de rails gekregen en wil hij verder studeren. De verdediging vraagt daarom een probatiestraf met uitstel. Het Openbaar Ministerie kan zich daarin vinden, maar wijst er wel op dat eerdere veroordelingen blijven meetellen. Bij nieuwe feiten riskeert de man alsnog een effectieve gevangenisstraf. De heraanleg van het kruispunt Mechelse Poort in Dendermonde gaat komende vrijdag 5 juni een nieuwe fase in. Hoewel er nog altijd minder rijstroken beschikbaar blijven en verkeershinder dus niet uitblijft, komt er wel wat beterschap. Zo gaat de bypass van de Mechelse Steenweg naar de Martelarenlaan opnieuw open voor het verkeer richting Grembergen. Ook vanuit Appels naar Dendermonde wordt de nieuwe bypass in gebruik genomen. De Kroonveldlaan blijft wel volledig afgesloten. Daar geldt een lokale omleiding. De huidige fase van de werken loopt vermoedelijk tot midden augustus. Tegen oktober moeten de nieuwe fietspaden klaar zijn, terwijl het einde van de werken eind dit jaar is ingepland. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Morgen hoor je dat van collega Dominique Wamans.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Aalst.
0: Op 107.4 FM.
1: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
2: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 8 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Het blijft onduidelijk hoe lang het luchtverkeer in ons land nog stil ligt. Volgens Brussels Airport zouden de luchtverkeersleiders na 19 uur het werk weer hervatten. De impact van de actie is groot. Zowel in Zaventem als Charleroi zijn al sinds 14 uur vanmiddag geen vliegbewegingen meer mogelijk. De actie bij luchtverkeersleider Skies heeft te maken met onvrede over werkroosters en over de arbeidsomstandigheden in het commandocentrum in Namen. Ook de voorbije nacht en ochtend was er al actie gevoerd. Ook de laatste nog opgepakte geweldpleger van het incident op de kusttram in De Haan vorige week is nu terug op vrije voeten. De raadkamer in Brugge heeft hem vrijgelaten onder voorwaarden en het parket gaat niet in beroep. Het gaat om een Noord-Afrikaanse jongere van 19 uit Brussel. De andere drie waren al eerder vrij onder voorwaarden. Het viertal deelde slagen en stampen uit aan twee politieagenten en vijf medewerkers van de lijn omdat hij hen wilde controleren. De jongeren hadden geen van alle een geldig vervoersbewijs. Bij het bedrijf Plasman in Gent, een belangrijke toeleverancier voor de naburige Volvo-fabriek, hebben de 350 arbeiders het werk neergelegd. Het personeel wilde uiterlijk vandaag duidelijkheid over toekomstige contracten. Nu er geen zicht is op nieuwe opdrachten voor Volvo Cars, willen de bonden snel overleg met de directie over de toekomst van het personeel en een sociaal plan. De staking zou de productie bij Volvo al gauw in de problemen kunnen brengen. De Nederlandse Anna van der Breggen heeft de klimtijdrit in de Giro Donne gewonnen. De meervoudig wereldkampioene zette een sublieme chrono neer. Van der Breggen is 36. Het is nog maar haar derde zege sinds haar comeback in het peloton 2 jaar geleden. Ze neemt ook de roze leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Balsamo, die de eerste 3 dagen telkens de rit won, maar vandaag 9 minuten verloor. De historische vete tussen Aalst en Dendermonde is officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Het satirisch broederschap De Drakenieren nam daarvoor het initiatief. De rivaliteit tussen beide steden stamt al uit de middeleeuwen. Volgens Aalsters burgemeester Dazen bevat het conflict geen haat of agressie. De steden gaan de erkenning nu gebruiken voor een gezamenlijk toeristisch aanbod. Nog de hele namiddag en avond is er kans op hevige regen die gepaard kan gaan met onweer en felle windstoten. Vannacht eerst droger, maar daarna opnieuw kans op neerslag en dan tot 14 graden.
6: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.

Tja, we kunnen er niet onderuit. Sinds zijn debuut in 1994 werd Cabmo een begrip in de blueswereld. Zijn debuutcd heette simpelweg Cabmo en de bevestiging van al dat talent kwam er met de opvolger Just Like You. Kevin Moore, zoals de man voluit heet, was reeds een gevestigde waarde toen hij in 2008 The Door uitbracht, waaronder deze aanmoediging Stand Up and Be Strong. Alt en Blues gaat de volgende twee uur doorheen diezelfde deur en we nemen je graag mee uiteraard. Welkom op Radio RPS.

0: Na zijn live-album Bobby Mac at the J&J Blues Bar stormde de Texaan een opvolger klaar met het album Highwayman. Blues gaat veelal over relatiebreuken en hoe een mens zich daar uiteindelijk bij voelt. Ook Bobby Mac liet zijn hart spreken in de voorbije track Highwayman.
1: All-time blues.

0: heel even een vraagje. Can a white boy sing the blues? Als het afhangt van Marcus King, is het antwoord stevast yes. De amper 27-jarige duwt met het album El Dorado de poort open naar eeuwige roem. Country rock, blues, soul of southern rock. Alles wat hij aanpakt lijkt buiten categorie. Dit was de jongeling met het nummer Blood on the Tracks. De volgende meneer schreef ooit twee iconische wereldhits bij elkaar voor de Buckstaps. Cry Like a Baby en The Letter. Daarna trok hij zijn spoor over richting de blues. Dan Penn met Memphis Woman and Chicken.
1: I see the sign, Memphis 25 miles. Goes like this.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenter.lds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
7: Panos, enjoy your break.
9: RBS Radio.
10: All Time Blues met Mark en Walter.

0: niet kennen, dit was alvast Johnny Sansone. Hij slaagde erin om zonder moeite een groep selecte muzikanten te mobiliseren voor zijn album Into Your Blues. Met vaklui als onder meer Mike Morgan, Johnny Bergen en Little Freddie King is dat wel degelijk selectief te noemen. Als Johnny vanuit New Orleans de oceaan oversteekt, dan zijn we er alvast klaar voor in Europa. Het nummer The Getaway klonk hierbij als een ware uitnodiging. We hebben nog meer uitnodigingen in huis. Hier komt Walter met zijn wekelijkse rubriek.
1: Walter met What About the Blues.
2: What's New? De Carmen Ratti Band met Jill Denis. Carmen Ratti is betrokken geweest bij alle aspecten van de muziekscene. Muziek was zijn eerste liefde, hij speelde drums van zijn 10e tot zijn 18e en schakelde over naar gitaarwerk op zijn 20e. Opname, mix, schrijf- en produceractiviteiten waren zijn volgende ondernemingen. Carmen leidt zijn huidige project, de Carmen Ratti Band met Jill Denis, met een crew van muzikanten die een palet van blues leveren dat het publiek urenlang blijft luisteren. Carmen Ratti zang gitaar, Jill Denis zang, Steve Hazelwood op de bas, Randy Hayes op drum, Tony Lufrano op de toetsen. Carmen presenteert ook de Longboard Pro Blues Jam in Pacifica, Californië, waar hij het podium deelt met de beste bluesartiesten van Noord-Californië. Carmen heeft opgetreden in de hele Bay Area met enkele van de beste artiesten, Terry Hyatt, Daniel Castro, Kate Anderson, Tia Carroll, Alvin Johnson en Lara Price. Jill Denis, een deel van de presentatie van de band, zeker met haar stem. Jill bracht het grootste deel van haar jeugd door in haar slaapkamer, waar ze de enorme platencollectie van haar DJ-vader in zich opnam. Big band, soul, rock uit de jaren 60-70, Motown, R&B en de blues. En Jill heeft zang gestudeerd bij de San Francisco Girls Chorus en California Jazz Conservatory bij de gospelgrootheid Laura Davis. Jazz heeft ze dan weer meegenomen van Laurie Antonioli en Theo Beckman. En de opera heeft ze ook genoten bij Marie-Beth Pouton in Parijs. Jill heeft het podium gedeeld met Robin Roger, Bob Margolin, Marcus King, Bob Corritore, Matt Hill, Mac Arnold, Albert Cummins en Amy Hart. En nog vele anderen. Haar kenmerkende krachtige, soulvolle en hartstochtelijke rauwe zang, gecombineerd met authentieke, originele muziek, heeft het publiek door het hele land geraakt. En nu is ze teruggekeerd naar haar thuisland, San Francisco, om weer op

0: De harmonica-stijl van deze Will Wild steelt tegenwoordig de show van de traditionele bluesrock-gitaar. Iets wat hij eigenlijk bereikte door een mix ergens tussen Gary Moore en Sonny Boy Williamson. Zo creëerde hij zijn eigen wild-tuned harmonica. Zijn video's bereikten uiteindelijk bluesrock-legende Walter Trout, die hem uitnodigde als special guest op zijn album Broken. Als wederdienst speelde Walter gitaar op de titeltrack en de eerste single van Will's nieuwe album, getiteld Blues Is Still Alive.
1: Bel Blues, jongens van bij ons.
0: Blank, Belg, Europeaan en met een Frans accent, zo typeert mondharmonica-speler Pierre Lacocque zichzelf. Ondertussen woont de Belgische bluesman reeds 55 jaar beurtelings in Canada en in de USA. Over het Franse accent kunnen we weinig kwijt eigenlijk. Hij speelt enkel mondharmonica en de zang laat hij dus over aan 4 verschillende zangeressen. Momenteel resideert hij in Chicago met een line-up van zowat 20 muzici en vocalisten. De cd Don't Look Back blijkt ondertussen zijn 14e schijf te zijn. Om je enig idee te geven omtrent Pierre Lacocque's sound is hier het nummer Third Wheel.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

Hank Chisel, de man, ja, hij verdient eigenlijk best wel een plaatsje in onze wekelijkse rubriek The Sidekick. De Zwitser is zowat, ja, wat men noemt de enige roots rock songwriter van formaat buiten de USA en deelde ooit het podium met onder meer Bob Dylan, ZZ Top, Bo Diddley en Sonny Landwood. Op het nummer Where the Roads Have No End komt helemaal geen Mont Blanc aan te pas. De volgende meneer is helemaal geen Zwitser, maar een ras echte Amerikaanse songwriter, Michael Burks met Changed Man.

0: een zijsprongetje in de blues.
1: Het derde album van de Britse Emma Wilson, en dat heet dan A Spoonful of Willie Dixon, werd dus een ode aan het blues-icoon. Alhoewel slechts 6 nummers van Willie tijdloos worden genoemd, besluiten we dat het vooral een heerlijke eerbetoon werd aan deze klassieke nummers. Emma's rauwe stem past perfect bij de titeltrack Spoonful. Wil je echter luidkeels gaan meebrullen all night long, dan kiezen wij toch wel voor

Emma Wilson met toch wel een geslaagde coverversie van Wang Dang Doodle. Het is vandaag wel geen internationale vrouw van dag, maar toch trekken wij nog een blikje open wat betreft Ladies Blues. Debbie Bound bijvoorbeeld met een fragment uit haar album Blues Without Borders. Hier komt ze met Radiator.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 9 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Het blijft onduidelijk hoe lang het luchtverkeer in ons land nog stil ligt. Volgens Brussels Airport zouden de luchtverkeersleiders na 19 uur het werk weer hervatten. De impact van de actie is groot. Zowel in Zaventem als Charleroi zijn al sinds 14 uur vanmiddag geen vliegbewegingen meer mogelijk. De actie bij luchtverkeersleider Skies heeft te maken met onvrede over werkroosters en over de arbeidsomstandigheden in het commandocentrum in Namen. Ook de voorbije nacht en ochtend was er al actie gevoerd. Ook de laatste nog opgepakte geweldpleger van het incident op de kusttram in De Haan vorige week is nu terug op vrije voeten. De raadkamer in Brugge heeft hem vrijgelaten onder voorwaarden en het parket gaat niet in beroep. Het gaat om een Noord-Afrikaanse jongere van 19 uit Brussel. De andere drie waren al eerder vrij onder voorwaarden. Het viertal deelde slagen en stampen uit aan twee politieagenten en vijf medewerkers van de lijn omdat hij hen wilde controleren. De jongeren hadden geen van alle een geldig vervoersbewijs. Bij het bedrijf Plasman in Gent, een belangrijke toeleverancier voor de naburige Volvo-fabriek, hebben de 350 arbeiders het werk neergelegd. Het personeel wilde uiterlijk vandaag duidelijkheid over toekomstige contracten. Nu er geen zicht is op nieuwe opdrachten voor Volvo Cars, willen de bonden snel overleg met de directie over de toekomst van het personeel en een sociaal plan. De staking zou de productie bij Volvo al gauw in de problemen kunnen brengen. De Nederlandse Anna van der Breggen heeft de klimtijdrit in de Giro Donne gewonnen. De meervoudig wereldkampioene zette een sublieme chrono neer. Van der Breggen is 36. Het is nog maar haar derde zege sinds haar comeback in het peloton 2 jaar geleden. Ze neemt ook de roze leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Balsamo, die de eerste 3 dagen telkens de rit won, maar vandaag 9 minuten verloor. De historische vete tussen Aalst en Dendermonde is officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Het satirisch broederschap De Drakenieren nam daarvoor het initiatief. De rivaliteit tussen beide steden stamt al uit de middeleeuwen. Volgens Aalsters burgemeester Daze bevat het conflict geen haat of agressie. De steden gaan de erkenning nu gebruiken voor een gezamenlijk toeristisch aanbod. Nog de hele namiddag en avond is er kans op hevige regen die gepaard kan gaan met onweer en felle windstoten. Vannacht eerst droger, maar daarna opnieuw kans op neerslag en dan tot 14 graden.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
6: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

Lonnie Brooks, ja, de jonge uitgave van Lonnie, neigde aanvankelijk naar de Zydeco, maar zwichtte uiteindelijk toch maar voor de blues. Enkele geslaagde covers, zoals deze Don't Take Advantage of Me, brachten hem dus de nodige bekendheid in Chicago. Via het Alligator label werd hij opgenomen in de Living Blues Chicago Anthology. Bayou Country zou volgens de insiders zijn beste album moeten gaan zijn. Het is tijd voor een vleugje, ja, Nederlandse blues. Zet hem op, Walter.

0: Net voor hij op 75-jarige leeftijd overleed, deelde Joe Louis Walker nog een stuk van zijn nalatenschappen met de Nederlandse band Fat Harry en de Fuzzy Licks. Door middel van enkele machtige gitaarsolo's deelde Joe hun nieuwste album Zero Ten Alley naar een ongekende hoogte. Het album omvat naast funk en soul heel wat rhythm en blues tracks. De track die dat alles belichaamde was de opener Feel Good Blues.
1: All Time Blues.

Lionfat, B.B. Kings. En dat was er duidelijk aan te horen. Als bluesband uit Boston te gast zijn op het podium van de legendarische bluesclub at B.B. Kings in Memphis. Ja, het is niet aan iedereen besteed. Live at B.B. Kings werd dan ook de logische naam voor het album van de Radio Kings. Op het nummer How Long komt het stemtimbre van zanger Brian Templeton alweer zeer dicht in de buurt van Kim Wilson van de T-Birds. De Phantom Blues Band, een band die ooit werd opgericht door Taj Mahal naar aanleiding van zijn cd Dancing the Blues. Naderhand gingen ze hun eigen weg. Ondertussen zijn ze toe aan een vierde album en daaruit deze track, I'm Just Your Fool.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.

0: Kenny Neal was dat, de zoon van de illustere Raffle Neal. Hij maakte van Bayou Blood een ronduit fantastisch album. Een album waarop zijn tourband beter klonk dan ooit. Dat werd nog eens extra in de verf gezet op het nummer Big City Ways. Uitschieters waren hierbij Kenny's gitaar en uiteraard de piano van Lucky Peterson.
1: Acoustic Special.
0: Ja, de Acoustic Special vandaag gewijd aan Kip London. Het album The Last Dance is zonder meer een ode aan de carrière van diezelfde Kip London uit Pennsylvania. De cd werd geproduced door meervoudig awardwinnaar Kirk Yano en uitgegeven op Momojo Records. Op het nummer Hurricane doet John Nemeth zelfs een duit in het zakje. The Last Dance werd een prachtig debuut aan de rijke gevarieerde muziek van Kip London. Hopelijk geeft dit album hem eindelijk de erkenning die hij verdiende. Laten we kennis maken met het nummer What Am I Doing Here?

Zeven jaar na het overlijden van blues-icoon Stevie Ray Vaughan kwam de elite van de blueswereld samen om een ode te brengen aan de gitaarheld. Dr. John, Eric Clapton, Jimmy Vaughan, Bonnie Raitt en ook nog de toen actieve B.B. King mochten allemaal meewerken aan de live-opnames van A Tribute to Stevie Ray Vaughan. B.B. King nam toen de cover van de telefoonsong helemaal voor zijn rekening. Een tikkeltje smooth blues vinden wij vandaag ook terug op onze playlist. Sonny Rhodes met Another You.

Another You. Ja, een nummer dat verscheen op een van de talrijke bluescompilaties. Deze keer heette die The Way I Like The Blues. Sonny Rhodes had net bij Kingsnake Records zijn album Out of Control uit en mocht de track dus leveren voor deze verzamelaar. Roomful of Blues, dat is dan een apart verhaal, want beetje bij beetje krijgen ze het imago van een revival band, maar niks is minder waar. Alhoewel Roomful of Blues bijna 6 decennia meedraait en opgeteld reeds 55 bandleden versleed, staat de 8-koppige band uit Rhode Island nog steeds voor hetzelfde concept als in 1967. De herkenbare mix van jump, swing, blues en vroeger rock and roll met een stempel uit de 50s. Voor hun recentste album Stepping Out, in 2025 uitgekomen, bleven ze dezelfde weg instaan met nummers zoals deze.

0: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
1: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
0: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
1: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
0: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
1: Bike Parts. We make you ride.
2: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
3: Time Blues. Mark en Walter.

0: Ja, het is duidelijk, de kogel is door de kerk. Ook Scandinavië vindt blijkbaar de weg naar het wereldwijde bluesgebeuren. Denemarken spant hierbij de kroon door een artiest zoals deze, Thorbjørn Rissager. De Kopenhaagse bluesman timmert ondertussen al 23 jaar aan de weg en kreeg in 2021 een onderscheiding van labelbaas Thomas Ruff. Uit zijn double pack CD Between the Rock and Some Hard Blues hoorde je zo net Rock'n'Roll Ride.
1: Old school.
0: De oude school dus maar. In 2025 zal B.B. King 100 jaar zijn geworden. Dat heeft Joe Bonamassa ertoe aangezet om met het kruin van de huidige blueswereld B.B. King's Blues Summit 100 uit te brengen. Alhoewel het gaat om een bijzonder project, gaan we jullie niet het volledige album serveren natuurlijk. Met de woorden van B.B. King, maar in de uitvoering van Joe Bonamassa, Kenny Wayne Shepherd en Noah Hunt. Let the good times roll, maar dan wel de versie anno 2025.

Tja, toegegeven, we zijn vandaag blijkbaar kwistig met recente producten. En al zeker wanneer het gaat om de aanstekelijke muziek van Jeanette Markey Blue en het Rick Latina Project. Hun eerste schijf heet Jumping the Broom. Beide waren reeds jaren partners op het podium, maar sprongen uiteindelijk toch over die fameuze bezem. Het nummer Bad for Real kwam uit hun voorlopig vierde album. Even kijken naar de klok, bijna 22 uur. Ja, u weet het, we moeten ver afscheid gaan nemen. Dat doen we vandaag met de Nederlandse gitaarvirtuoos Hans Teesink. Die vierde zijn 75ste verjaardag met het knappe dubbelalbum 75 Birthday Bash. Op het live album bewijst Teesink dat blues zoveel wortels heeft dat het niet in één vakje kan worden ondergebracht. De medewerking die hij kreeg was al niet te min. De eigenschappen van Donna Gillespie, Guy Davis en Eric Bibb staan buiten kijf. Het woord roots is te algemeen, maar is hier wel de gemene deler van het ganse album. Hier is het ganse gezelschap met Shake a Hand. Wij shaken ook de hands, maar dan wel deze van de luisteraars van All Time Blues. Wat ons betreft, graag tot volgende week.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Het blijft onduidelijk hoe lang het luchtverkeer in ons land nog stil ligt. Volgens Brussels Airport zouden de luchtverkeersleiders na 19 uur het werk weer hervatten. De impact van de actie is groot. Zowel in Zaventem als Charleroi zijn al sinds 14 uur vanmiddag geen vliegbewegingen meer mogelijk. De actie bij luchtverkeersleider Skies heeft te maken met onvrede over werkroosters en over de arbeidsomstandigheden in het commandocentrum in Namen. Ook de voorbije nacht en ochtend was er al actie gevoerd. Ook de laatste nog opgepakte geweldpleger van het incident op de kusttram in De Haan vorige week is nu terug op vrije voeten. De raadkamer in Brugge heeft hem vrijgelaten onder voorwaarden en het parket gaat niet in beroep. Het gaat om een Noord-Afrikaanse jongere van 19 uit Brussel. De andere drie waren al eerder vrij onder voorwaarden. Het viertal deelde slagen en stampen uit aan twee politieagenten en vijf medewerkers van de lijn omdat hij hen wilde controleren. De jongeren hadden geen van alle een geldig vervoersbewijs. Bij het bedrijf Plasman in Gent, een belangrijke toeleverancier voor de naburige Volvo-fabriek, hebben de 350 arbeiders het werk neergelegd. Het personeel wilde uiterlijk vandaag duidelijkheid over toekomstige contracten. Nu er geen zicht is op nieuwe opdrachten voor Volvo Cars, willen de bonden snel overleg met de directie over de toekomst van het personeel en een sociaal plan. De staking zou de productie bij Volvo al gauw in de problemen kunnen brengen. De Nederlandse Anna van der Breggen heeft de klimtijdrit in de Giro Donne gewonnen. De meervoudig wereldkampioene zette een sublieme chrono neer. Van der Breggen is 36. Het is nog maar haar derde zege sinds haar comeback in het peloton 2 jaar geleden. Ze neemt ook de roze leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Balsamo, die de eerste 3 dagen telkens de rit won, maar vandaag 9 minuten verloor. De historische vete tussen Aalst en Dendermonde is officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Het satirisch broederschap De Drakenieren nam daarvoor het initiatief. De rivaliteit tussen beide steden stamt al uit de middeleeuwen. Volgens Aalsters burgemeester Dazen bevat het conflict geen haat of agressie. De steden gaan de erkenning nu gebruiken voor een gezamenlijk toeristisch aanbod. Nog de hele namiddag en avond is er kans op hevige regen die gepaard kan gaan met onweer en felle windstoten. Vannacht eerst droger, maar daarna opnieuw kans op neerslag en dan tot 14 graden.
7: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.

0: yesterday once more. Nee, nee, laat het mij maar gewoon houden op vandaag. Dat is al meer dan moeilijk genoeg. Het is 2 juni, iets na 10 uur tijd dus voor de speeltuin.
1: Heb je een eigen wijze vraag? Mail dan naar bart.staes@rbs-radio.be.

voor de uitspraak van vandaag ga ik even naar Mark Andries. En dat is een Belgische schrijver en dichter. Verleden heb je, toekomst moet je maken. Ja, ik zou het zelf niet veel beter gezegd kunnen hebben.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
5: Gezinsproblemen ontstaan vaak door drankmisbruik. Is er een drankprobleem in jouw gezin? Dan kan je terecht bij Al-Anon familiegroepen. Gratis en anoniem. Contacteer ons. www.al-anonvl.be of bel 03-218-50-56. 03-218-50-56.

0: je graag op de hoogte?
1: Net geen goud, maar toch een Belgische film die zilver pakt.
0: Of luister je liever naar hits van Pommelien Thijs? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
2: Nou doe je jas uit en warm maar eerst je handen. Want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel

eens even terug naar 2 juni 1896. De Engeland werkende Italiaanse ingenieur Guglielmo Marconi ontvangt het patent voor zijn uitvinding van de draadloze telegrafie. En waarom spreek ik erover? Wel ja, hoe denk je dat

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
3: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

je vois tes yeux. Als ik je ogen zie, dan verdrink ik. Dan ben ik blij dat ik ooit heb leren zwemmen natuurlijk. En zo gaan we weg. Op weg naar nog een uur met heel mooie, leuke muziek. En wat dacht je van deze? Mark Borsato, Voorbij.

0: Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 11 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: We zijn vandaag dinsdag 2 juni. Van harte welkom hier bij RBS. In Waasmünster wordt zaterdag afscheid genomen van Stijn van Hekken. De 37-jarige trainer van SV Hardy kwam vorige week om het leven bij een verkeersongeval in Lokeren. Hij was met de fiets onderweg naar zijn werk toen hij werd aangereden door een tractor aan een spooroverweg. De uitvaart vindt uitzonderlijk plaats op het voetbalveld van SV Hardy Waasmünster. De club waar Van Hekken opgroeide en jarenlang actief was als speler en trainer. Enkele weken geleden vierde hij er nog de titel met de beloftenploeg. De afscheidsplechtigheid start zaterdag om 10 uur op het terrein van de club in de Sint-Anna-straat. Sint-Niklaas heeft een nieuwe kinderstadsdichter. De 12-jarige René de Vleeschouwer werd zondag verkozen en volgt Emilia de Geest op, die de titel 2 jaar lang droeg. Met haar gedicht Metamorfose wist René de jury te overtuigen. De komende 2 jaar zal ze de stad op poëtische wijze vertegenwoordigen tijdens evenementen zoals de Vredefeesten, Gedichtendag en de Jeugdboekenmaand. René noemt haar verkiezing een droom die uitkomt. Naast haar passie voor schrijven volgt ze les aan de muziekschool, gaat ze naar het beeldatelier en is ze actief bij de scouts. Ook de andere genomineerden krijgen volgend jaar een dichterlijke workshop met hun klas. Een 25-jarige man uit Berlaren heeft voor het Gentse Hof van Beroep gevraagd om een nieuwe kans na de diefstal van een mountainbike in Overmeren. De fiets werd eind 2023 gestolen aan een voetbalterrein en later teruggevonden in Berlaren. De twintiger kreeg eerder al een celstraf van 4 maanden voor de feiten en werd ook veroordeeld in 2 drugsdossiers. Volgens een advocaat heeft hij intussen zijn leven opnieuw op de rails gekregen en wil hij verder studeren. De verdediging vraagt daarom een probatiestraf met uitstel. Het Openbaar Ministerie kan zich daarin vinden, maar wijst er wel op dat eerdere veroordelingen blijven meetellen. Bij nieuwe feiten riskeert de man alsnog een effectieve gevangenisstraf. De heraanleg van het kruispunt Mechelse Poort in Dendermonde gaat komende vrijdag 5 juni een nieuwe fase in. Hoewel er nog altijd minder rijstroken beschikbaar blijven en verkeershinder dus niet uitblijft, komt er wel wat beterschap. Zo gaat de bypass van de Mechelse Steenweg naar de Martelarenlaan opnieuw open voor het verkeer richting Grembergen. Ook vanuit Appels naar Dendermonde wordt de nieuwe bypass in gebruik genomen. De Kroonveldlaan blijft wel volledig afgesloten. Daar geldt een lokale omleiding. De huidige fase van de werken loopt vermoedelijk tot midden augustus. Tegen oktober moeten de nieuwe fietspaden klaar zijn, terwijl het einde van de werken eind dit jaar is ingepland. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Morgen hoor je dat van collega Dominique Wamans.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

heel eerlijk zijn, Riding on a Train, dat is bij mij al heel lang geleden. Waarom? Wel ja, gewoon, ik raak graag op tijd op mijn locatie natuurlijk. Maar goed, waar zou ik naartoe kunnen gaan met de trein? Misschien naar Amsterdam. Want dat is misschien beter om naar daar te gaan met de trein, want anders is het boekenduur om daar te parkeren. Welkom, deel 2.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

dan voorteken van wat? Aardbeien. In de maand mei was dat. In de maand juni kan het allemaal wat minder zijn natuurlijk. En ga verder genieten van mooie muziek, hè. Wat dacht je van deze? Peter van Laat. Er is iets. Maar wat dat er juist is, daar heb ik nog niet helemaal uit.

0: beken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Trending, dat is het altijd, die programma's natuurlijk. Ik ben er weer helemaal mee klaar. Ik laat jullie. Ik ben er morgen opnieuw. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde rare snuiter. Wat mij betreft, tot morgen. Ik hoop ook voor jou. Tot morgen. Dag.

0: S, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Aalst, op DAB+.
0: Het is 12 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws. Het blijft onduidelijk hoe lang het luchtverkeer in ons land nog stil ligt. Volgens Brussels Airport zouden de luchtverkeersleiders na 19 uur het werk weer hervatten. De impact van de actie is groot. Zowel in Zaventem als Charleroi zijn al sinds 14 uur vanmiddag geen vliegbewegingen meer mogelijk. De actie bij luchtverkeersleider Skies heeft te maken met onvrede over werkroosters en over de arbeidsomstandigheden in het commandocentrum in Namen. Ook de voorbije nacht en ochtend was er al actie gevoerd. Ook de laatste nog opgepakte geweldpleger van het incident op de kusttram in De Haan vorige week is nu terug op vrije voeten. De raadkamer in Brugge heeft hem vrijgelaten onder voorwaarden en het parket gaat niet in beroep. Het gaat om een Noord-Afrikaanse jongere van 19 uit Brussel. De andere drie waren al eerder vrij onder voorwaarden. Het viertal deelde slagen en stampen uit aan twee politieagenten en vijf medewerkers van de lijn omdat hij hen wilde controleren. De jongeren hadden geen van allen een geldig vervoersbewijs. Bij het bedrijf Plasman in Gent, een belangrijke toeleverancier voor de naburige Volvo-fabriek, hebben de 350 arbeiders het werk neergelegd. Het personeel wilde uiterlijk vandaag duidelijkheid over toekomstige contracten. Nu er geen zicht is op nieuwe opdrachten voor Volvo Cars, willen de bonden snel overleg met de directie over de toekomst van het personeel en een sociaal plan. De staking zou de productie bij Volvo al gauw in de problemen kunnen brengen. De Nederlandse Anna van der Breggen heeft de klimtijdrit in de Giro Donne gewonnen. De meervoudig wereldkampioene zette een sublieme chrono neer. Van der Breggen is 36. Het is nog maar haar derde zege sinds haar comeback in het peloton 2 jaar geleden. Ze neemt ook de roze leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Balsamo, die de eerste 3 dagen telkens de rit won, maar vandaag 9 minuten verloor. De historische vete tussen Aalst en Dendermonde is officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Het satirisch broederschap De Drakenieren nam daarvoor het initiatief. De rivaliteit tussen beide steden stamt al uit de middeleeuwen. Volgens Aalsters burgemeester Dazen bevat het conflict geen haat of agressie. De steden gaan de erkenning nu gebruiken voor een gezamenlijk toeristisch aanbod. Nog de hele namiddag en avond is er kans op hevige regen die gepaard kan gaan met onweer en felle windstoten. Vannacht eerst droger, maar daarna opnieuw kans op neerslag en dan tot 14 graden.
1: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
2: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
1: Is goed. Wasso-Matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
2: 7 dagen op 7 tot uw dienst.